Get a move on and rockin' and boppin' around. Dat waren de Prowlers. Aus de Vancouver, West Canadian, rockabilly scene, 1958. Oké, we rocken boppen, stompen, strolen, gemütlich weiter. Johnny and the Rocco zijn we jetzt hier met Lonesome Train on a Lonesome Track.

That's it. Das war Roy Gaines mit Skippy is a Sissy. My goodness, was hij voor een muziek. Een muzie, juist die 50 jaren. Okay, we gaan richting Houston, Texas. Rhythm and Blues uit die 50 jaren in Houston, Texas. Met natuurlijk, wie kan er zo anders zijn, Lytton Hopkins. Want we spelen jetzt van Lytton Hopkins. Niet een lied over Houston, Texas, maar de New York Boogie.

The Earthquakes waren das mit Crazy Bob, Detroit, Michigan in the 50s. Okay. De totale collector item sammler rariteit uit in deze Rocking 50s zendung is een rariteit van land uit Georgia, uit LaGrange, Georgia. Of dat Trapture label van de producer Rupert McClendon. Gaan we jetzt hier een extreem zeldende rariteit van Rusty Howard. Met Chuck Joyce en de Chain Gang Boys. Rusty Howard, en let's rock!

Gut, Daddy-O, ready to go. Das waren die Sparkle Tones aus Sparkleburg, South Carolina, mit Joe Bennett en de Sparkle Tones. Voor circa 15 jaar heb ik nog eenmaal een interview afgezeichnet met Joe Bennett. Op een concert in München. Oké, weiter geht's auf Specialty Records. Zijn we jetzt hier? Big Boy Miles en de Showies. Met Who's Been Fooling You?